0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van een hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles met je te bereiken, kwam weer de wind en blies me weg als een veer. Als de dag van toe

zijn aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het donorcentrum van Rode Pruis Vlaanderen in Etegem bestaat 5 jaar. In die periode kwamen 17.786 verschillende donoren langs. Samen zorgden ze voor ruim 104.000 donaties. Vooral plasma wordt steeds vaker gegeven. Het aantal plasmadonaties steeg van 14.502 in 2021 naar 16.286 in 2025. Het aantal bloeddonaties daalde in die periode van 7.163 naar 5.296. Volgens het Rode Kruis hebben ziekenhuizen steeds meer plasma nodig. Toch blijft ook bloed geven belangrijk, onder meer bij operaties, ongevallen en bevallingen. De organisatie blijft daarom oproepen om bloed en plasma te doneren. De zone 30 in de Edegemse straat in Mortsel wordt uitgebreid. De maatregel volgt na het dodelijke ongeval in juni, waarbij een fietser werd aangereden door een vrachtwagen. De zone 30 loopt voortaan tussen de Rombout-Keldermanstraat en de Molenlei. Zo worden de Hof van Riet en de Minervawijk beter met elkaar verbonden. Ook het aantal fietsstraten wordt uitgebreid. Onder meer de Edmond Tifrielaan en Lusthovenlaan zijn nu fietsstraten. De meeste borden en markeringen zijn al geplaatst. Aan de Edegemse straat lopen nog werken tot december. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

De ochtend van Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Boeghout Koerst vindt dit jaar plaats op zondag 27 september. De wielerwedstrijd verhuist naar de zondag voor het jaarmarktweekend. Het is al de 14e editie van het evenement. Wielerliefhebbers, families, supporters, verenigingen en inwoners komen samen in het centrum van Boeghout. Behalve de nieuwe datum verandert er weinig. Het programma blijft zoals vroeger. Er zijn opnieuw wedstrijden voor jong en oud. Een moskee in de Steenwinkelstraat in Schelle is opnieuw het doelwit van vandalisme. Onbekenden schreven dinsdag Fuck Islam op het gebouw. 11 dagen eerder werden er ook hakenkruisen aangebracht en uitwerpselen achtergelaten. Politiezone Ruppel onderzoekt de feiten. Er zijn nog geen verdachten. De politie neemt de moskee extra mee in haar patrouilles. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 morgens tot 5:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn mooist, de Groene Long van Duffel, de waterbekkens van Waterlink, het Fort van Duffel, het Mauriobos, de Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het donorcentrum van Rode Pruis Vlaanderen in Etegem bestaat 5 jaar. In die periode kwamen 17.786 verschillende donoren langs. Samen zorgden ze voor ruim 104.000 donaties. Vooral plasma wordt steeds vaker gegeven. Het aantal plasmadonaties steeg van 14.502 in 2021 naar 16.286 in 2025. Het aantal bloeddonaties daalde in die periode van 7.163 naar 5.296. Volgens het Rode Kruis hebben ziekenhuizen steeds meer plasma nodig. Toch blijft ook bloedgeven belangrijk, onder meer bij operaties, ongevallen en bevallingen. De organisatie blijft daarom oproepen om bloed en plasma te doneren. De zone 30 in de Edegemse straat in Mortsel wordt uitgebreid. De maatregel volgt na het dodelijke ongeval in juni, waarbij een fietster werd aangereden door een vrachtwagen. De zone 30 loopt voortaan tussen de Rombout-Keldermanstraat en de Molenlei. Zo worden de Hof van Riet en de Minervawijk beter met elkaar verbonden. Ook het aantal fietsstraten wordt uitgebreid. Onder meer de Edmond Tifrielaan en Lusthovenlaan zijn nu fietsstraten. De meeste borden en markeringen zijn al geplaatst. Aan de Edegemse straat lopen nog werken tot december. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmortseldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Zuidland. Generaties aan goede muziek.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het donorcentrum van Rode Pruis Vlaanderen in Etegem bestaat 5 jaar. In die periode kwamen 17.786 verschillende donoren langs. Samen zorgden ze voor ruim 104.000 donaties. Vooral plasma wordt steeds vaker gegeven. Het aantal plasmadonaties steeg van 14.502 in 2021 naar 16.286 in 2025. Het aantal bloeddonaties daalde in die periode van 7.163 naar 5.296. Volgens het Rode Kruis hebben ziekenhuizen steeds meer plasma nodig. Toch blijft ook bloed geven belangrijk, onder meer bij operaties, ongevallen en bevallingen. De organisatie blijft daarom oproepen om bloed en plasma te doneren. De zone 30 in de Edegemse straat in Mortsel wordt uitgebreid. De maatregel volgt na het dodelijke ongeval in juni, waarbij een fietser werd aangereden door een vrachtwagen. De zone 30 loopt voortaan tussen de Romboud-Keldermanstraat en de Molenlei. Zo worden de Hof van Riet en de Minervawijk beter met elkaar verbonden. Ook het aantal fietsstraten wordt uitgebreid. Onder meer de Edmond Tifrielaan en Lusthovenlaan zijn nu fietsstraten. De meeste borden en markeringen zijn al geplaatst. Aan de Edegemse straat lopen nog werken tot december. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Stop Parkinson, achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start te 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

baby, no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er zijn de Berkenhoffeesten 2026 op 18 en 20 september. In het Berkenhof, Ferdinand Maastraat 95, te Waarloos. Dit ten voordele van de verfraaiing en het onderhouden van de zaal. Vrijdag 18 september, de Gerrits Big Band in concert, presentatie en zang, Johan van Mechelen. Deuren open om 18:30 en de start van het optreden is om 20 uur. Zondag 20 september, eetfestijn, mosselen, vol-au-vent en curryworsten in 3 shiften tussen 11:30 en 19 uur. Iedereen is dus van harte welkom in zaal Berkenhof, Ferdinand Maastraat 95, te Waarloos, op 18 en 20 september. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De ochtend van Zuidrand.
2: De Zuidrand wordt wakker.
3: Let's do it.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Boeghout Koerst vindt dit jaar plaats op zondag 27 september. De wielerwedstrijd verhuist naar de zondag voor het jaarmarktweekend. Het is al de 14e editie van het evenement. Wielerliefhebbers, families, supporters, verenigingen en inwoners komen samen in het centrum van Boeghout. Behalve de nieuwe datum verandert er weinig. Het programma blijft zoals vroeger. Er zijn opnieuw wedstrijden voor jong en oud. Een moskee in de Steenwinkelstraat in Schelle is opnieuw het doelwit van vandalisme. Onbekenden schreven dinsdag Fuck Islam op het gebouw. 11 dagen eerder werden er ook hakenkruisen aangebracht en uitwerpselen achtergelaten. Politiezone Ruppel onderzoekt de feiten. Er zijn nog geen verdachten. De politie neemt de moskee extra mee in haar patrouilles. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Snappenbos, Vreemde Steenweg 224, te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03 460 0682. Dat is sport@boeghout.be of 03 460 0682. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: Zuidland, het hart van onze regio.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Jeugdkoor De Vagebonden uit Edegem organiseert hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Paling in het groen, balletjes in tomatensaus, goulash met frietjes of brood, zelfs een kinderhoek is voorzien. Op 3 oktober kan je eten om 16:30 en 20 uur. En op 4 oktober om 11:30 en om 19 uur. Bestel zeker vooraf. Restaurant, afhaal of levering. Bestellen doe je via www.palingfestival-edegem.be. Dat is www.palingfestival-edegem.be. En geniet van een korting. Jeugdkoor De Vagebonden, hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Edegem. Op 3 en 4 oktober. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het donorcentrum van Rode Pruis Vlaanderen in Etegem bestaat 5 jaar. In die periode kwamen 17.786 verschillende donoren langs. Samen zorgden ze voor ruim 104.000 donaties. Vooral plasma wordt steeds vaker gegeven. Het aantal plasmadonaties steeg van 14.502 in 2021 naar 16.286 in 2025. Het aantal bloeddonaties daalde in die periode van 7.163 naar 5.296. Volgens het Rode Kruis hebben ziekenhuizen steeds meer plasma nodig. Toch blijft ook bloed geven belangrijk, onder meer bij operaties, ongevallen en bevallingen. De organisatie blijft daarom oproepen om bloed en plasma te doneren. De zone 30 in de Edegemse straat in Mortsel wordt uitgebreid. De maatregel volgt na het dodelijke ongeval in juni, waarbij een fietser werd aangereden door een vrachtwagen. De zone 30 loopt voortaan tussen de Romboud-Keldermansstraat en de Molenlei. Zo worden de Hof van Riet en de Minervawijk beter met elkaar verbonden. Ook het aantal fietsstraten wordt uitgebreid. Onder meer de Edmond Tifrielaan en Lusthovenlaan zijn nu fietsstraten. De meeste borden en markeringen zijn al geplaatst. Aan de Edegemse straat lopen nog werken tot december. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Even ter info, we trappen ons nieuwe toneeljaar af. Bij Koninklijke Toneelvereniging Willen is Kunnen uitkomtig. Onze repetities voor de najaarsproductie Camping Hilton zijn alvast gestart. En we geven jullie graag al een eerste voorproefje. Op 26 en 27 september vind je ons op de feestmarkt van Kontich Zomerna. Kom gerust langs aan onze stand. We hebben er alvast heel veel zin in om er samen met jullie een fantastisch toneeljaar van te maken. Graag tot op de camping, de feestmarkt in Kontich. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.
1: You know, you make me feel so good inside. I've always

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 19 september is het Vriendjesdag bij Boeghout Vremde Korfbalclub. Wij hebben onze locatie in Vremde achter de Wigwam aan de Kerkweg 1A te Vremde. Kom proberen en geniet na afloop van lekkere pannenkoeken en een drankje. Boeghout Vremde Korfbalclub Vriendjesdag. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. Korfbal, teamsport, actie en pure fun. Kom je graag proberen? Dan graag een seintje via boeghout@korfbal.be of www.boeghoutvremdekorfbal.be. Dat is boeghout@korfbal.be of www.boeghoutvremdekorfbal.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het donorcentrum van Rode Pruis Vlaanderen in Etegem bestaat 5 jaar. In die periode kwamen 17.786 verschillende donoren langs. Samen zorgden ze voor ruim 104.000 donaties. Vooral plasma wordt steeds vaker gegeven. Het aantal plasmadonaties steeg van 14.502 in 2021 naar 16.286 in 2025. Het aantal bloeddonaties daalde in die periode van 7.163 naar 5.296. Volgens het Rode Kruis hebben ziekenhuizen steeds meer plasma nodig. Toch blijft ook bloed geven belangrijk, onder meer bij operaties, ongevallen en bevallingen. De organisatie blijft daarom oproepen om bloed en plasma te doneren. De zone 30 in de Edegemse straat in Mortsel wordt uitgebreid. De maatregel volgt na het dodelijke ongeval in juni, waarbij een fietster werd aangereden door een vrachtwagen. De zone 30 loopt voortaan tussen de Rombout-Keldermanstraat en de Molenlei. Zo worden de Hof van Riet en de Minervawijk beter met elkaar verbonden. Ook het aantal fietsstraten wordt uitgebreid. Onder meer de Edmond Tifrielaan en Lusthovenlaan zijn nu fietsstraten. De meeste borden en markeringen zijn al geplaatst. Aan de Edegemse straat lopen nog werken tot december. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschot 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburger. Burgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: tutanış kabuğun.
1: Fazla.
0: Helal.
2: Kafan sana.
0: Ulan.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
5: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Rode Kruis Vlaanderen bloeddonatie. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven met minstens 60 dagen tussenin. Duur, het donatieproces neemt een uurtje in beslag. De bloedafname zelf zo'n 9 minuten. Maak je afspraak op 22 september in het provinciehuis Antwerpen in de congresruimte. Op 23 september in Hoven in de Albrecht Rodenbachschool. Op 24 september te Koningsoijt in het Koningshof. En op 2 oktober Linkeroever Sint-Anneke Centrum, zaal Cursaal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Boeghout Koerst vindt dit jaar plaats op zondag 27 september. De wielerwedstrijd verhuist naar de zondag voor het jaarmarktweekend. Het is al de 14e editie van het evenement. Wielerliefhebbers, families, supporters, verenigingen en inwoners komen samen in het centrum van Boeghout. Behalve de nieuwe datum verandert er weinig. Het programma blijft zoals vroeger. Er zijn opnieuw wedstrijden voor jong en oud. Een moskee in de Steenwinkelstraat in Schelle is opnieuw het doelwit van vandalisme. Onbekenden schreven dinsdag Fuck Islam op het gebouw. 11 dagen eerder werden er ook hakenkruisen aangebracht en uitwerpselen achtergelaten. Politiezone Ruppel onderzoekt de feiten. Er zijn nog geen verdachten. De politie neemt de moskee extra mee in haar patrouilles. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Het is weer zover, ons jaarmarktweekend. Twee dagen feest in het centrum van Hoboken. Op zaterdag 19 en zondag 20 september. Dit jaar verhuist de traditionele feestmarkt van maandag naar zondag. Enkele hoogtepunten. Hoboken proeft kunst- en ambachtenmarkten van marktistiek. Een kinderrommelmarkt, een salsa- en bachata-workshop en een expo-muziekbeleving in Hoboken tijdens de 20e eeuw. Het volledige programma is te vinden op www.tiniurl.com. Dat is www.tiniurl.com. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Professor Patrick Kras geeft op maandag 28 september een lezing over geheugen en dementie in Edegem. Deze vindt plaats in lokaal dienstencentrum Den Appel van 19:30 tot 21:30. Als emeritus hoogleraar zal hij uitleg geven over hoe het brein werkt en wat de impact van dementie is. De deuren van lokaal dienstencentrum Den Appel openen om 18:45. Het adres is Oude Godstraat 110 te Edegem. Deelnamekosten bedragen 7 en een halve euro. Dit via loket@wztnedegem.be of telefoonnummer 03-450-84-01. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws. Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Gouden Uil is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, De Uil heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie De Uil, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Het donorcentrum van Rode Pruis Vlaanderen in Etegem bestaat 5 jaar. In die periode kwamen 17.786 verschillende donoren langs. Samen zorgden ze voor ruim 104.000 donaties. Vooral plasma wordt steeds vaker gegeven. Het aantal plasmadonaties steeg van 14.502 in 2021 naar 16.286 in 2025. Het aantal bloeddonaties daalde in die periode van 7.163 naar 5.296. Volgens het Rode Kruis hebben ziekenhuizen steeds meer plasma nodig. Toch blijft ook bloed geven belangrijk, onder meer bij operaties, ongevallen en bevallingen. De organisatie blijft daarom oproepen om bloed en plasma te doneren. De zone 30 in de Edegemse straat in Mortsel wordt uitgebreid. De maatregel volgt na het dodelijke ongeval in juni, waarbij een fietser werd aangereden door een vrachtwagen. De zone 30 loopt voortaan tussen de Romboud-Keldermanstraat en de Molenlei. Zo worden de Hof van Riet en de Minervawijk beter met elkaar verbonden. Ook het aantal fietsstraten wordt uitgebreid. Onder meer de Edmond Tifrielaan en Lusthovenlaan zijn nu fietsstraten. De meeste borden en markeringen zijn al geplaatst. Aan de Edegemse straat lopen nog werken tot december. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Komt er zomer na, van 25 tot en met 28 september in het centrum van Kontich. Hier is het programma voor vrijdag en zaterdag. Vrijdag 25 september om 16 uur is er de kermis. Om 18 uur een kinderloop, om 19 uur 30 de G-Run. Om 19 uur 40 Kontich loopt en om 20 uur 30 is er het loopfeest. Op zaterdag 26 september is er om 8 uur 's ochtends de wekelijkse markt. Om 14 uur kermis, om 15 uur is er de feestmarkt. Om 15.30 uur 30 een optreden van Bart Kajel. 16.25 uur 25 LA Luxury. Om 18 uur is er kessen en om 19 uur 15 cookies and cream. 20 uur 45 maken we plaats voor Laura Govaerts en om 22 uur is er Michael Shack. Op zaterdag sluiten we af om 23 uur 15 met Seaman. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het donorcentrum van Rode Pruis Vlaanderen in Etegem bestaat 5 jaar. In die periode kwamen 17.786 verschillende donoren langs. Samen zorgden ze voor ruim 104.000 donaties. Vooral plasma wordt steeds vaker gegeven. Het aantal plasmadonaties steeg van 14.502 in 2021 naar 16.286 in 2025. Het aantal bloeddonaties daalde in die periode van 7.163 naar 5.296. Volgens het Rode Kruis hebben ziekenhuizen steeds meer plasma nodig. Toch blijft ook bloedgeven belangrijk, onder meer bij operaties, ongevallen en bevallingen. De organisatie blijft daarom oproepen om bloed en plasma te doneren. De zone 30 in de Edegemse straat in Mortsel wordt uitgebreid. De maatregel volgt na het dodelijke ongeval in juni, waarbij een fietster werd aangereden door een vrachtwagen. De zone 30 loopt voortaan tussen de Rombout-Keldermanstraat en de Molenlei. Zo worden de Hof van Riet en de Minervawijk beter met elkaar verbonden. Ook het aantal fietsstraten wordt uitgebreid. Onder meer de Edmond Tifrielaan en Lusthovenlaan zijn nu fietsstraten. De meeste borden en markeringen zijn al geplaatst. Aan de Edegemse straat lopen nog werken tot december. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Radio Zuidland, regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Ik

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Boeghout Koerst vindt dit jaar plaats op zondag 27 september. De wielerwedstrijd verhuist naar de zondag voor het jaarmarktweekend. Het is al de 14e editie van het evenement. Wielerliefhebbers, families, supporters, verenigingen en inwoners komen samen in het centrum van Boeghout. Behalve de nieuwe datum verandert er weinig. Het programma blijft zoals vroeger. Er zijn opnieuw wedstrijden voor jong en oud. Een moskee in de Steenwinkelstraat in Schelle is opnieuw het doelwit van vandalisme. Onbekenden schreven dinsdag Fuck Islam op het gebouw. 11 dagen eerder werden er ook hakenkruisen aangebracht en uitwerpselen achtergelaten. Politiezone Ruppel onderzoekt de feiten. Er zijn nog geen verdachten. De politie neemt de moskee extra mee in haar patrouilles. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol au vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraadstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: konuş kumun. Fazla. Helal.
1: Sabah sabah.
0: Ulan.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
4: De beste mix van muziek en actua.
5: Ook op woensdag
4: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 27 september van 9 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag is het weer tijd voor de garageverkoop in Zwijndrecht 2026. De vertrouwde traditie in een nieuw gratis jasje. Kom gezellig rondsnuffelen in de straten van Zwijndrecht. Er is het buurtpunt Baravan aan de Struikheidelaan 24A. Al vanaf 9 uur 's ochtends een papieren deelnemerslijst af en spring gerust binnen voor een gezellig drankje en een babbel. Alle info via www.feestcomité-zwijndrecht.be/garageverkoop. Dat is www.feestcomité-zwijndrecht.be/garageverkoop. Zondag 27 september van 9 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag in de straten van Zwijndrecht. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het donorcentrum van Rode Pruis Vlaanderen in Etegem bestaat 5 jaar. In die periode kwamen 17.786 verschillende donoren langs. Samen zorgden ze voor ruim 104.000 donaties. Vooral plasma wordt steeds vaker gegeven. Het aantal plasmadonaties steeg van 14.502 in 2021 naar 16.286 in 2025. Het aantal bloeddonaties daalde in die periode van 7.163 naar 5.296. Volgens het Rode Kruis hebben ziekenhuizen steeds meer plasma nodig. Toch blijft ook bloed geven belangrijk, onder meer bij operaties, ongevallen en bevallingen. De organisatie blijft daarom oproepen om bloed en plasma te doneren. De zone 30 in de Edegemse straat in Mortsel wordt uitgebreid. De maatregel volgt na het dodelijke ongeval in juni, waarbij een fietser werd aangereden door een vrachtwagen. De zone 30 loopt voortaan tussen de Rombout-Keldermanstraat en de Molenlei. Zo worden de Hof van Riet en de Minervawijk beter met elkaar verbonden. Ook het aantal fietsstraten wordt uitgebreid. Onder meer de Edmond Tifrielaan en Lusthovenlaan zijn nu fietsstraten. De meeste borden en markeringen zijn al geplaatst. Aan de Edegemse straat lopen nog werken tot december. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 19 september van 13 uur op de middag tot 18 uur 's avonds. Kasteelfeesten, de Orde van het Gulden Vlies. Een evenement van het district Ekeren. Aan de Veldwijklaan nummer 27. Het Veldwijkpark verandert in een middeleeuws dorp vol ambachten, zwaardgevechten, ridders te paard en nog veel meer. Vanaf 13 uur 's middags gaan de poorten open. Er is gratis toegang voor jong en oud. Breng touw of wol mee voor de hofweverij. En weef mee aan een droom. Alle info vind je op ekeren.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst staat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 morgens tot 5:00 in de namiddag, de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn moois, de Groene Long van Duffel, de waterbekkens van Waterlink, het Fort van Duffel, het Mauriobos, de Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws. Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het donorcentrum van Rode Pruis Vlaanderen in Etegem bestaat 5 jaar. In die periode kwamen 17.786 verschillende donoren langs. Samen zorgden ze voor ruim 104.000 donaties. Vooral plasma wordt steeds vaker gegeven. Het aantal plasmadonaties steeg van 14.502 in 2021 naar 16.286 in 2025. Het aantal bloeddonaties daalde in die periode van 7.163 naar 5.296. Volgens het Rode Kruis hebben ziekenhuizen steeds meer plasma nodig. Toch blijft ook bloed geven belangrijk, onder meer bij operaties, ongevallen en bevallingen. De organisatie blijft daarom oproepen om bloed en plasma te doneren. De zone 30 in de Edegemse straat in Mortsel wordt uitgebreid. De maatregel volgt na het dodelijke ongeval in juni, waarbij een fietser werd aangereden door een vrachtwagen. De zone 30 loopt voortaan tussen de Romboud-Keldermanstraat en de Molenlei. Zo worden de Hof van Riet en de Minervawijk beter met elkaar verbonden. Ook het aantal fietsstraten wordt uitgebreid. Onder meer de Edmond Tifrielaan en Lusthovenlaan zijn nu fietsstraten. De meeste borden en markeringen zijn al geplaatst. Aan de Edegemse straat lopen nog werken tot december. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden. Vrijdag wordt het droger en wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt iets zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag neemt de wisselvalligheid opnieuw toe. Er vallen enkele buien, maar tussendoor zijn ook droge perioden en opklaringen mogelijk. De temperatuur loopt verder op tot ongeveer 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Stop Parkinson, achter de kazerne zoals je het nog nooit beleefde. Op zondag 27 september wandel of loop je tijdens de trappenloop tegen Parkinson door het stadion van KV Mechelen. Over de tribunes en langs plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Doe mee, alleen met vrienden, familie, je vereniging of collega's. Je kiest zelf je parcours en je tempo. Een unieke sportieve uitdaging. Zondag 27 september met start de 14 uur in de namiddag. Inschrijven kan via www.stopparkinson.be/trappenloop. Samen in beweging voor wetenschappelijk onderzoek naar Parkinson. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten. Via studio@radiozuidrand.be.

0: Hyundai Creust. In de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma. De Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e. Tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
3: I love the music.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken een jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: mee. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: tanış kabuğun. Gazda. Ela.
1: Sabah sabah.
0: Ulan.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
4: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
5: Radio Zuidrand.
4: 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: It is R8.

Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Eerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.